0: hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de overkant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
1: Ja, dit is een Nederlandse, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè? Ja. Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
0: Ja,
1: in Friesland
0: zingen. Nee. We hadden de Driekersman.
1: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje het soort van Amsterdamse zin.
0: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
1: Ja.
0: Naar Texas.
1: Ja, ja. Vind jij het wat, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
0: Ja, Nederland is...
1: Je
0: hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia...
1: En Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
0: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren... zonder vorm van proces... dan is de wereld, en Nederland zelfs... op slag een stukje beter geworden.
1: Ja, precies.
0: Maar normaal...
1: Ja.
0: En Skik...
1: Ja.
0: En...
1: En de dijk kun je
0: en Rowan Heesen.
1: En de dijk.
0: En de dijk. Ja. Die zou ik toch niet graag missen.
1: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
0: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
1: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
0: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
1: En de kast is gewoon... die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd. En eindelijk succes gehad. Dat was gewoon een top 40 band natuurlijk.
0: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
1: Met alle respect.
0: Siep zal een hele goede Vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
1: Ja.
0: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
1: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat heb je wel, en dat heb je bijvoorbeeld een rollen niet, hè? Dat is ook zo'n kroon. Nee.
1: Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: De Bijbel opnieuw. Een injectie even.
0: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
0: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is hij gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
0: En daar is
2: de Habsburger ook.
0: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nu in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
0: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
0: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
0: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus nee, hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van steen en dat blijft staan.
2: Ja. Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind het gebouw vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
0: Ja. Maar dat,
2: de katholieke kerk ook, ik vind het al raar van die mannen met van die jurk aan en zo. Ja. En zo'n mannenclub, ja, dat is wel een beetje een rare club.
0: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
0: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje een clever club.
0: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Nee. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waar ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Dan voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier nog voetbalde.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz was niet wel blij mee, zeg. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt? In Amsterdam zijn natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
0: Er is een tijd geweest DWS. Dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, zou ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam.
2: Blauw-wit.
0: Het oude zuid, dat was Blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost. Dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden er meer van.
2: Polderwijkers is Noord.
0: Ja. Polderwijkers is Noord, dus ook zeer streek gebonden. Maar ik was een echte Ajax-iet. Ik was een met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaar. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
0: Fons Stoffels.
2: Joop Stoffel was ooit...
0: Fonsi woonde hier om de hoek, op waar we net vandaan zijn gelopen. En hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: Precies. En Rinus Michels waarschijnlijk nog als spits.
0: En Rinus Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haan geïnterviewd en daar zagen wij nou heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die,
1: ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: En zo, en
1: ja. Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion, omdat je daar de double headers ook had. Hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal was ingevoerd in 55. Maar dat, toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale tenondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende.
0: Ja.
1: Commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Nou, helemaal niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee, nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk... Ja, het is natuurlijk... Ik vind dat het heel erg veranderd is. Niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee. Maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind ook... Nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest. Waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten... in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren... die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje. En gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond. En die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde hij mee. De provincialen zoals hij.
0: Ja, ja, ja,
1: die het wel dachten gemaakt hebben.
0: Ja, precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: hij niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb ervaren dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, ja, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. En daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel... Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten aan...
0: Ja, maar ik heb niet zo'n een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat dat erbij hoort. Ja. Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga... En überhaupt naar de horizon kan kijken.
0: Ja.
1: Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij De Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar IKH. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de Amerdiepie. En de Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En de Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is.

Café van Aap. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Aap. Nou, dank u. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas. En hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord. Of een citemera, een tamboerijn, alle accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zitten Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikant, want we praten nu over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet rood worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeng is hier begonnen. En ook, kijk, daar heb je nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fredje Reining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook. Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredend artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naap, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in Noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin. Het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezie staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed. En Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, hoe dan niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier speelden, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je het grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei laatst al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar... Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin gebracht hebben, dat is iets wat... Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets... toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk... zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was... Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap. En daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de Muziek Centraal.
4: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Heaven Bound, dat is de band van de Amerikaanse acteur Tony Scott. En op het album Heaven Bound with Tony Scott staat deze Beatles cover. Het album werd overigens geen bestseller en daarom begon Tony Scott een eigen platenlabel. Heaven Bound, I Will.

Heavenbound, I Will. Zebra, dat is een band uit Californië. De band had nooit een hit, maar Zebra dwong wel veel respect af bij de Rolling Stones, The Birds, Chuck Berry, B.B. King en Ike en Tina Turner. Dit nummer werd opgenomen in Pat Boone's studio in Los Angeles. Zebra, Helter Skelter.

Zebra, Helter Skelter. Vaughan Thomas, dat is een Engelse zanger en hij stond onder contract bij Page One Records. Hij nam meerdere Beatles-nummers op met producer Mike Bett en in 1977 verscheen zijn laatste single en daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. Vaughan Thomas, Cry Baby Cry.

0: Vaughn Thomas, Cry Baby Cry. Joy Unlimited, dat is een band uit het Duitse Mannheim. En het is een voortzetting van de band Joy and the Hit Kids. Dit komt van het album Overground. En de band volgde trouw de trends in de muziek en bleef daar door jaren op de been. Joy Unlimited, All Together Now.
1: One, two, three!

Joy Unlimited, All Together Now. Ike Turner runde in Amerika de ervaren band The Kings of Rhythm. En zangeres Tina Turner kon werkelijk alles zingen, waardoor hits van The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival en The Beatles opnieuw hits werden. Ike en Tina Turner, Come Together.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de CD Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in mid waren. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band Say Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel, de Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd, van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Caden Ann McCarrickle bijvoorbeeld, Judy Collins, nou. Ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans, of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar, zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Waar die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze. De Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem. In plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuler op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band metspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde ook op met op toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs gewerkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker Klaas Vermeulen samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cubian Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo speelde. Heeft. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals de krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de CD Down Every Road. Met zijn versie van de Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisiscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Jokum en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zo zou je kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnam, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969, The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin horen, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings, uitstekende gitarist, die in denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat staat op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn, een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, 1969, maar bleek toch een klassieker te wezen, omdat Albert Cummings het ook nog op een nummer heeft in 2006. Terug naar This Is It. Nee, muziek van Mikey Blue Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van de draai, toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen CD. Jumping the Broom, de titel van de CD. Wij stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, Harry Muskee, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft daar gespeeld, een bekende bluesgitarist. Uit de 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoor. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospelsfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, dat is typisch een voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap hè, dat zo'n zangeres, Elkie Brooks, 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady, en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen op haar 15e jaar al met zing. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze werkte samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Muske. Vorige week ook al een nummer van Muske van de cd The Legend. En dat doen we vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekende woorden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Muske. De film De Legende, City Soldier.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Van Morrison schreef het nummer toen hij in Woodstock woonde met Bob Dylan en de band als buren. Hij nam het op met gitarist Ronnie Montrose en producer Ted Templeman op orgel. Zijn toenmalige vrouw Janet Planet is de achtergrondzangeres. Van Morrison, Tupelo Honey.

Morty and Chaney. Put it in a big brown bag for me.

Van Morrison, Tupelo Honey. Thomas Bailey uit Georgia was de zanger van de Flintstones uit Macon, maar hij ging solo verder en het was een uitstekende blues- en soulzanger. Hij kreeg een contract bij Federal Records en hij had die echte soul in zijn stem. Als luisteraar voel je zijn pijn en verdriet. Thomas Bailey, Wish I Was Back.

Thomas Bailey, Wish I Was Back. John Mayer, dat is een gitarist uit Connecticut. In 2005 stortte hij zich op de blues met zijn John Mayer trio. En sindsdien lacht het leven hem toe. In 2015 begon hij met bandleden van The Grateful Dead een nieuwe band, Dead & Company. En dit is een solo-opname van John Mayer, Born and Raised. MUZIEK

John Mayer, born and raised. King Floyd nam het nummer op in de Mellico Studios in Jackson, Mississippi. En producer Elijah Walker had het volste vertrouwen in dit nummer, want hij nam het op voor zijn eigen platenlabel Chimneyville Records. Het werd dan ook een bescheiden hit in Amerika en het klinkt een halve eeuw later nog steeds niet gedateerd. King Floyd, Groove Me.

Pink Floyd, Groove Me. Delbert McClinton uit Texas schreef in 1997 een prachtig nummer en dat deed hij samen met zijn toetsenist Benman Tench. In 2006 kwam er een cover uit van blueszangeres Geneva Magness en vervolgens werd het nog opgenomen door June Garber, Etta Britt, Lily Martin, Colin James en de band Chicken Force. Delbert McClinton, You Were Never Mine.

0: Delbert McClinton, You Were Never Mine. Mel en Tim, dat waren Mel Hardin en Tim McPherson. En Philip Mitchell schreef het nummer eigenlijk voor Sam en Dave, maar die twee zagen er helemaal niets in. En toen werd het een grote hit in Amerika voor Mel en Tim. Starting All Over Again.
1: Western Union. Telegram for Mel Hardin.
2: Hey, Tim, this is from Barbara.
3: Oh, what is she talking about, man?
2: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
3: What? I thought you had settled all of that, man.
2: Hey, man,

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Roots, Blues en Jazz van Bonnie Bramlett is het album van deze week. En Bonnie Bramlett toert niet meer, maar is nog wel betrokken bij allerlei projecten. De afgelopen jaren is ze nog te horen op albums van Little Feat, Delbert McClinton, Rita Coolidge, Carly Simon, Dave Mason en Joe Cocker. Bonnie Bramlett, Work Song.
2: Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and saving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. 'Cause I've been convicted of crime.

0: Parker Brown Jr.
1: Bonnie Bramlett, Work Song. Danielle Nicole, dat is een blueszanger uit Kansas City en ze zat jaren met haar twee broers Chris en Nick Sneebelen in de band Trampled Underfoot. In 2015 ging ze solo verder. Haar eerste soloalbum maakte ze met Anders Osborne en Luther Dickinson en het tweede album deed ze met Tony Brownagle, Walter Trout en Kenny Wayne Shepherd. Danielle Nicole, My Heart Remains.

Danielle Nicole, My Heart Remains. Het nummer is geschreven door soulzanger Homer Banks en het werd opgenomen door Vida Brown en The Emotions, maar het werd geen hit. Het nummer had een doorleefde, gekrenkte stem nodig en daarom werd zanger Luther Ingram naar de studio gehaald. En toen werd het de nummer 1 hit in Amerika, Luther Ingram, If Loving You Is Wrong. Luther Ingram, If Loving You Is Wrong.

Luther Ingram, If Loving You Is Wrong. Tom Russell, dat is een geweldige singer-songwriter uit Californië, maar eigenlijk is het een wereldburger, want hij woont ook nog in Canada, Frankrijk, Ierland en Noorwegen. En tegenwoordig woont hij in El Paso in Texas aan de Mexicaanse grens. En hij heeft een geweldig oeuvre, echte kwaliteitsmuziek. En u weet het, dat levert geen hits op. Tom Russell, Touch of Evil.

Tom Russell, Touch of Evil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jan-Willem Roy, dat is een Brabantse singer-songwriter en hij is van Amerikaans niveau, maar hij moest in de band van Guus Meeuwis gaan spelen om zijn gezin te onderhouden en helaas horen we de laatste tijd weinig van hem. Sixth Street is de uitgaansstraat in Austin. J.W. Roy, Sixth Street.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 64 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970. Veel langer alleen is 1970. De LP Too Blind to See van QB in the Blizzard. En daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te horen. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, that is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen weken al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nee CD van Huren. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1900 en schreef trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tiet veel wat oude blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele oude blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues, 1954, opnam in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ry Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ry Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zang gezet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chippy van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika, die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Zydeco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een cd gemaakt en die cd die heet My People, en daarop hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt van de groep Chawa, met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt, maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is, in de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met een Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, het liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zien. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip, komt er vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 Sumter was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzard uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvindt. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzard. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta, alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Alle nummers die u deze week hoort zijn gebruikt in films. Het volgende nummer komt uit de film A Love Song for Bobby Long. Dat speelt zich af in New Orleans met John Travolta en Scarlett Johansson in de hoofdrollen. En de film zit boordevol muziek. Dit is Los Lobos uit Los Angeles. Someday.

0: Los Lobos, Someday. Een love song voor Bobby Long is een drama en daar hoort blues bij. Drie bluesartiesten leverden een nummer voor de soundtrack. Big Bill Morganfield, dat is de zoon van Muddy Waters, Lightnin' Hopkins en dit is de band Magic Slim and the Teardrops uit Chicago. Early Every Morning.
1: Hey, this is the blues, y'all. Call the doctor.

Magic Slim and the Teardrops, Early Every Morning. De film A Love Song for Bobby Long is een verfilming van het boek Off Magazine Street van Ronald Everett Capps. En zijn zoon, singer-songwriter Grayson Capps, zingt het titelnummer Love Song for Bobby Long.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Sinds 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak. Iran.
4: Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Rolen, asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Rolen, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik, een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar de relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Want, want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die het prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel erop op te krijgen. Die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Want als we dat wel gaan doen, dan komen er natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een toch een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zou een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweer Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kun je dat niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben. Dat
4: ja,
2: zijn
4: niet de armbezoekers. Nee, ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want dat is toch vaak kader, hè? Oh.
2: Ja, waarom dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren, nog beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een grunniger, een stadje.
1: Ja, maar ja, allemaal.
0: Ja. In de Oosterparkbuurt geboren.
2: Ja.
0: Of tenminste vlakbij het stadion van ons oude GVV.
2: GVV naar het FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
2: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst. Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was, in de jaren 50 kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar aan de Zaamel is weg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
2: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaamel is weg.
2: De Z-side.
0: Ja, ja.
2: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar wonen. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje op een vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet? Of was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
2: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion. Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor een open doel naar hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat is de ster voetballer. Een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Je had als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
2: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo. Maar toen had je dus echte Groningers die daarin...
0: Het was ook GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
2: Sociologie.
0: Ja. Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
2: Nou, staat justitie toch?
0: Maar de volks, dat is natuurlijk. We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille.
2: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Ze wijzen even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet. Dat...
2: Kijk, als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit. Maar je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Hè. Dit is van die semi-permanente gebouwen. Het ziet er allemaal heel fris uit. In mijn woonplaats zitten mensen in caravan en dan zie je gewoon de kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
2: Ja,
0: in Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
2: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
2: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
3: Nee, ik ben conciërge.
2: U bent conciërge?
3: Ja.
2: U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
3: Ik ben Lennart Andrich.
2: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik ga mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muske, die houdt een interview.
0: Radio.
2: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
3: Ik kom uit Bosnië.
2: Uit Bosnië?
3: Ja.
2: En hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben 6 jaar.
2: Heb u een verblijfstitel al?
3: Ja, ik heb een nationaliteit die krijg ik.
2: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
3: Ja, ik leed tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
2: Ja.
3: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
2: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
3: Ik ben daar academie kunstenaar.
2: Dat is eigenlijk iets anders, hè?
3: Ja, die of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kun je dat hier...
3: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze drie jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Die is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
2: Maar doe je nog wel aan kunst dan?
3: Ja, ik noem maken een over disco. Wil jullie kijken?
2: Ja, graag.
3: Dat is mooi. Gaan
0: de, maar de restauratie, deed u dat ook?
3: In Rusland, twee jaar. Ja? In Moskou, in Londen een jaar. En
0: ja, daar moet
3: daar... En zo. Oh,
0: daar moet je toch ook nog wel...
3: Nee, ik ben nee? Niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
0: Precies.
3: Vier jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja.
3: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
2: Disco?
3: Ja.
2: Voor welke leeftijd?
3: Kijk, tot 10 jaar.
2: Oh, dus hele kleintjes. Ja,
3: dat is mijn kunst, alles vanavond.
2: Oh, dat heb ik gemaakt.
3: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
3: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
3: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
2: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
2: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC ziet. Dat, ja. Want ik heb er al heel wat gezien.
3: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school ook. Ik ben daar concierge twee
2: ben
3: dagen.
2: Ook?
3: Ja,
2: ook.
3: Twee dagen.
2: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
3: Ja. En, deze is allemaal die is best.
2: Is heel goed, hè?
3: Ja, alles nieuw, alles geef maar naar Rode.
2: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
3: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welke land allemaal die komt.
0: Kazachstan, zie je hier ook. Syrië.
3: 7, 3, 4, dat is allemaal die maken zo.

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, bedankt hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van ja, je moet weer weg. Hè? Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, moet je, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid, wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is
1: de VVD, die het is toch met de salmnorm en zo, door Dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Als vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat al zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Of zo.
0: Ja, maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Moet je nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier al, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk,
1: dat is helemaal.
0: Maar Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet, dit is dus die villa-wijk waar mensen, heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij.
1: Ja.
0: En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht, dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Zo eens even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken. Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Dag, middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beetje Nederland.
0: U spreekt
3: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland. Ja.
0: U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier. U regelt de was hier?
3: Ja.
0: En alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
1: Wat, dit alles?
3: Oh, oké. Okay,
1: ja.
3: Sorry.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: Elke dag hier?
3: 4 uur.
0: Tot 4 uur?
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Helemaal uit Afghanistan.
4: Dat is natuurlijk ook een regio waar het helemaal misgaat.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Daar is het al jaren
0: mis. Jij is jaren mis en ik vraag me ook af dat door dit goed komt daar.
1: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dus,
0: ja,
1: dat is echt als helemaal.
0: Je dus, als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst, als dat in overgaat in godsdienstwaanzin. En of dat nou de islam is of ander fundamentalisme, maar dat is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk jaar in jaar uit zit. En sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is. Dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch een schier. He, zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Dan, Kom langs.
1: We hebben, dit jaar hebben we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Ze net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En ja, er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En dat is, ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
5: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
5: Yeah,
0: I'm Bermin, I'm Member of Parliament.
5: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran? Iraq?
5: Iraq.
0: Iraq?
5: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
5: In Netherlands.
0: In the Netherlands.
5: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
5: anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
5: I'm still waiting.
1: Yeah.
5: To my God.
0: You ask your God to help you?
5: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
5: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
5: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
5: In Roden, 6 months.
0: And you are the
5: before,
0: first...
5: Before in Marum.
0: Marum?
5: Marum. Before Marum in Vledder.
0: Vledder?
5: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
5: Yeah.
0: And where do you live in one of these caravans? Here?
5: 72.
0: 72.
5: Caravan number 72. Yeah, I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time to drink, but maybe we can go with you and have a look. Yeah?
5: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike. Yeah. It's typical Dutch. So. And but yeah. you like it here in this place, Rome?
5: No, it's very difficult, believe me, very difficult, very
0: why?
5: Strange. Everything.
0: I keep.
5: No, okay. No problem. No, no, no, no. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
5: Conversation here is difficult.
0: With the people here in the center?
5: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
5: Not only people, also
0: this
5: medical. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
1: She's ill.
5: She's sick, yeah.
0: What's the problem with your wife?
5: The problem, she has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
5: The government, security of government Iraqian follow us by car and push her by gun on head and make 3 operations. And she won't help here, but nobody help.

0: Ja, even resumeren. Deze meneer is dus ruim anderhalf jaar in Nederland en heeft inmiddels 3 interviews gehad. Dus 3 gesprekken met de immigratie- en naturalisatiedienst. Maar nog steeds geen uitsluitsel op zijn verzoek om in Nederland te blijven. Dus een verkeerde grote onzekerheid. Hij zegt dat hij elke dag met God praat om hulp te zoeken. En tegelijkertijd zegt hij dat het leven hier niet zo makkelijk is, omdat hij in onzekerheid is. Maar ook omdat er weinig communicatie is met andere bewoners hier. Mensen leven toch erg op zichzelf.
1: Ja.
0: En helpen elkaar niet. En dat valt hem wel een beetje tegen.
1: En het waren christelijke mensen, hè?
0: Christenen.
1: Ja, en zijn vrouw had dus een probleem. Of zij had vooral voor problemen met het regime. Dus.
0: Nou, zijn vrouw was de... Ja. Laten we hier even wachten. Vrouw was degene die het eerst hier is gekomen. Die was dus in elkaar geramd door de veiligheidsdienst. En die had een hoofdwond. Die had waarschijnlijk een fractuur, begreep ik. Die kon ook wel zien aan haar hoofd dat het niet zo goed klopte. Daar, een Chinese mevrouw. Die we daar zien. En die meneer is dus haar achterna gekomen. Die had een modewinkel.
1: Fashion.
0: Damesmode.
1: Ja, fashion.
0: En ja, wat hij precies deed, dat weet ik niet. Maar die vrouw die was dus behoorlijk te pakken genomen door de geheime dienst.
1: Ja.

0: Kijk, hier zijn ze zelf de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan, het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie die doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland. Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, yeah, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: A gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: you're gypsy?
3: Ja. Yeah.
4: Roma,
3: ja. Yeah. Yeah,
0: Roma.
4: Yeah. From where did you come from? Bratislava or where in the...
3: Ja, yeah, Bratislava.
4: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piskanova.
4: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's 1 year, 2 months. And now you're busy with cleaning the streets.
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Other people, yeah.
0: Okay.
4: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
4: Thank you.
3: Yeah.
1: Yeah.

0: Gypsy, dat zie je niet. Ja, dat zie je niet veel.
1: Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen dat die Roma's daar in de Tsjechië en in de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dat is een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee, maar,
0: staan om ze verblijfsvergunning
1: te geven. Maar in die landen heb ik, daar heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen, die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende klinkt een beetje wrang. Maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. Wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stamboomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zo dat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in het asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja,
1: of zo.
0: Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daarmee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op.
1: Ja.
0: Hier staan mensen bij telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dat moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen.
1: Ja.
0: Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier is hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, dat mensen hem toch behoefte aan...
1: Ja, ze hebben allemaal
0: televisietje
1: met...
0: Ja, hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè? Want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen, ja, ze doen niks, ze leven van onze cent niet zo. En
1: nou ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net, die jongens, de straten, de tuinschoffelen, die krijgen dus een gulden per uur. Ja. Een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdend op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, dat is...
0: Vraag maar.
1: Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren. En dan willen wij ook dat ander land ons opvangt. En we hebben als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat.
1: Ja.
0: Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land. Omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is eigenlijk.
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten.
1: Ja. Nou, gestaande in dit AZC, werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Ja, nou, dat neemt niet weg, dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC eens van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar ja, dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. We hebben Hooghalen natuurlijk, Laaghalen en dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huzie op de punt. Zo'n wit huzie, kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haar uit. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niet nog meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... Nadat ze van dit circuit afgegaan zijn, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts, hier heb je die hele scherpe draai die zij ook maken. Nou, zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer drie keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer inkort en nou is hij geloof ik nog weer een stukje inkort en wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden, hè. Hier ging het allemaal niet zo hard, maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste... Ja, de eerste dode die toen vallen is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Julianabocht. Die lup van als je de S-bocht uitkomt, zo over een stukje de Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Dat was toen een hele consternatie dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit had bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan bent wij hier op Laaghalerveen zo en ik ben hier pas geleden nog langs gekomen van de Eekholtswiek af, maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar dan nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar, dan moeten we kijken of hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we daar nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtswiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. naast de woning in richting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb ik te zagen. Ja, hier rijdt hele militaire witte veldling, achter de Haar, heel mooi, mooi gebied. En kijk, in de verte kun je al die bouwwerk van het, bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunnen hier ook volgens mij, oh wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleg, jongens, dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit. Dat zou mooi zijn als dat nog even zou willen lukken.

voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan.

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat oude gedeelte achter die dingen eens nog kunt rieden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk... Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en... ja, tot wanneer ben ik even kijken? Ja, tot 1907, daar ben ik eigenlijk altijd heen geweest. En, maar toen was het op een gegeven moment... toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Berry Jan Scholt die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. En, maar op een gegeven moment hield dat op omdat... omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben heel nieuwe tribune gebouwd. En ja, toen... Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden donderdagsmiddags... gingen wij altijd naar de training toe en dan was het altijd gezellig. Een beetje in het gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe... Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar, daar heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks kun je rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rie je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loop hier zo. Kijk, van daar heen de 28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen riet, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, waar wij nou heen riet, wij riet nou. En daar had je hier straks, hey, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even anders om. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe. Hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op. Zo. En dan ging hij net veel sneller. Ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen een... van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg ik heb, bijna zijn kop eraf, maar dat het allemaal nog goed komen is. Die man die is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs, dan moet je hier zo even. Dan kun je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi, en dat, je zit hier nou tussen het Jeugdkerk of zo noemen ze dat vroeger, en de Boskamp, dat is de grote begraafplaats in Nassenheen. Waar, kijk, en die bocht, die, ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt, dan was dat, ja, hij lag daar een eindje verderop, hij liggen volgens mij nog. Dat was de Juliana bocht, en dan gingen ze zo hier rechtsaf, en dan kwam je weer bij Bartels bocht uit. Dus dat, dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde. Eppe de Snoevoet in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Bluesradio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey. of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: John Lennon en Paul McCartney waren in de jaren 60 uitermate succesvol als componisten. En de hele muziekscene maakte daar gebruik van. Dat gold ook voor Jimmy James en de Vagabonds. Dat was een band uit Kingston, Jamaica. En die band werd heel succesvol in Engeland. Het was zelfs de favoriete band van Jimi Hendrix. Dit komt van het album Open Up Your Soul. Jimmy James en de Vagabonds. Good Day Sunshine.

Jimmy James and the Vagabonds, Good Day Sunshine, Spanky and Our Gang. Dat was een succesvolle sunshine popband. Ze coverden als debuutsingle een nummer van The Beatles en het werd geen hit, al kreeg de single wel goede kritieken. De band werd in 1968 ontbonden nadat gitarist Malcolm Hoyle overleed. Spanky and Our Gang, And Your Bird Can Sing.

Spanky and Our Gang en Your Bird Can Sing. De band The Rage uit Nieuw-Zeeland kreeg steun van een lokaal radiostation in Hawke's Bay. Beginnende bands kregen daar de ruimte om live op de radio te spelen. En ook dit is een opname uit een live optreden voor de radio. The Rage, Dr. Robert.

The Rage, Dr. Robert. De zangeres Jackie Trent ging ook ten onder aan het Engelse beatgeweld. Dit komt van haar album Once More With Feeling, maar haar carrière zat erop en dat wist ze. En ze werd daarom songwriter van Petula Clark, Frank Sinatra, Shirley Bassey en Scott Walker. Jackie Trent, Got To Get You Into My Life.

Jackie Trent, Got to Get You Into My Life. Richie Havens uit New York was een bluespionier die groot werd in Greenwich Village. Hij stond onder contract bij het deftige label Verve Records en hij trad in 1969 op tijdens het beroemde Woodstock Festival. Dit komt van het album Richard P. Havens. Richie Havens, Strawberry Fields Forever.

Richie Havens, Strawberry Fields Forever. Harry Nilsson uit New York was de boezemvriend van John Lennon. En dit Beatles-nummer komt van zijn album Pandemonium Shadow Show. Harry Nilsson, She's Leaving Home.

Carrie Nielsen, She's Leaving Home. Fats Domino uit New Orleans was ooit een idool van John Lennon en Paul McCartney, maar na de komst van de British Invasion in Amerika werd hij een gedateerde artiest. Dit komt van zijn album Fats Is Back, Fats Domino, Lovely Rita.

Fats Domino, Lovely Rita. Lina Horn nam een album op met de Hongaarse gitarist Gábor Szabó, met maar liefst 4 nummers van de Beatles op dat album. Lina Horn en Gábor Szabó, Fool on the Hill.

Lena Horne en Gabor Sabot, Fool on the Hill. Deacon Records bracht in Engeland goedkope albums uit met covers van grote hits en daarvoor werden anonieme bands en studiomuzikanten gebruikt onder leiding van producer Tony Ayers. Super Session Workshop, Hello Goodbye.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Blue Suede Album, A Tribute to the Beatles, is het album van deze week. En T-Bone Walk is een blueszanger uit New York. Hij speelde jarenlang basgitaar bij Daryl Hall en John Oates. En hij is te horen op albums van Carly Simon, Elvis Costello en Billy Joel. T-Bone Walk, Don't Pass Me By.

T-Bone Walk, Don't Pass Me By. Wilson Pickett zag het zelf helemaal niet zitten, maar de platenmaatschappij stond erop dat hij het nummer opnam. En dat deed hij in de Fame Studios in Alabama met de jeugdige studiogitarist Duane Elman. Het werd een grote hit in Amerika. Wilson Pickett, Hey Jude.

Wilson Pickett, Hey Jude. De zanger van John Fred en his Playboy Band uit Baton Rouge in Louisiana herschreef het Beatles-nummer Judy in the Sky with Glasses. En zijn versie werd Lucy in the Sky with Diamonds. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika. Deze cover werd geen hit. John Fred en his Playboy Band, Back in the USSR.

John Fred and his Playboy band back in the USSR. The Marmalade uit Glasgow, dat was een band met zanger Dean Ford. En de band had een serie grote hits met eigen composities. Maar toen coverde de band het allerlelijkste nummer dat de Beatles ooit schreven.

De Marmalade, Obladi, Oblada. Ambrose Slade uit Wolverhampton. Dat was een band die later beroemd werd onder de naam Slade. Dit komt nog van het album Beginnings. En in de jaren 70 werd Slade de best verkopende rockband in Engeland. Ambrose Slade. Mother, my dear.

Ambrose Slade, Mother, My Dear. Mickey Stevenson uit Detroit stond onder contract bij Motown Records als songwriter. Hij schreef grote hits voor Marvin Gaye, Martha and the Vandellas, Stevie Wonder en Jimmy Ruffin. En hij nam één soloalbum op, Here I Am, met deze Beatles cover, Mickey Stevenson, Rocky Raccoon.

Nicky Stevenson, Rocky Raccoon. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ook de Amerikaanse bluesartiesten ontdekten de Beatles. Dit is een nummer van bluesgitarist Lowell Fulson uit Oklahoma. En hij nam voor Jewel Records dit Beatles-nummer op als een bluessong. Lowell Fulson. Why don't we do it in the road?

0: Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en daarna in mijn uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Lewis, Julian Taylor, Zac Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afgelopen seizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton daar ook komen zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een 9 cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis, een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. 9 cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last One.

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de CD The Dream and the Dreamer 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe CD uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in weer de tijd voor. Van de CD Sowieso, door Van Hart en Flan.

Heart of Learn van Daniel Loewes van zijn CD is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Loewes. Die tour die ging toen niet door. Er kwam de corona achteraan en ja, hij hoort en hij ziet en hij merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag, maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Loewes. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je bij de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre naladen heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunning, of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen, want door is hij geboren. Hij maakte in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nou heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met The Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rolling Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb gekozen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fradin. Fradin, het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakte van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fradin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de nieuwe CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk van 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een nieuwe CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En die hoorde het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke. Het beste van het afgelopen seizoen.

Americana van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

Titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is The Well.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Joe Dowell uit Indiana nam een single op voor RCA Victor. Maar de maatschappij bracht de single niet uit omdat Elvis Presley het nummer ook had opgenomen. En toen de single alsnog uitkwam, stond het nummer meteen op 98 in de Amerikaanse hitparade. En een week later was het al een nummer 1 hit in Amerika. Joe Dowell, Wooden Heart.

Joe Dowell, Wooden Heart. Het nummer was al een hit geweest voor Roy Hamilton, maar er verscheen een cover van de dochter van een exploitant van een Italiaans restaurant in Los Angeles en ze zong iedere avond in het restaurant van haar vader en ze had plotseling een grote hit in Amerika. Het nummer eindigde op 4 in de Amerikaanse Hot 100. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. De Jive 5, dat was een band uit Brooklyn in New York. En de debuutsingle werd opgenomen bij Beltone Records. En de radiostations maakten er razendsnel een hit van. Het nummer eindigde 3 in Amerika. De Jive 5, My True Story.

Jive 5, My True Story. The Dream Lovers, dat was een band uit Philadelphia. Het was de begeleidingsband van Chubby Checker. En de debuutsingle werd meteen een top 10 hit in Amerika. The Dream Lovers, When We Get Married.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight train.

0: It makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je. Dank je.
2: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Huey and the Blizzards was een klassieke bluesband die regelmatig aantoonde ook met blues rock goed uit de voeten te kunnen. Applenockers Flophouse was daar een mooi voorbeeld van. Maar ook dit nummer is pure blues rock. Huey and the Blizzards, Evil Woman. MUZIEK

QB and the Blizzards, Evil Woman. Stan Webb's Chicken Check, dat is de band van de Engelse bluesgitarist Stan Webb uit Birmingham. Hij begon ooit met zangeres Christine Perfect en de grote hit I'd Rather Go Blind. Maar toen Christine Perfect naar Fleetwood Mac ging, werd Stan Webb zelf de frontman. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas werd een ster in het clubcircuit van Chicago en vervolgens woonde hij ruim 20 jaar in Parijs en terug in Amerika werd er een hersentumor bij hem geconstateerd en kort daarop overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

door Allison. Good Morning Love. De Cadillac Blues Band, dat is de band van de Amerikaanse zanger Joe Fisher. En hij werkt met Duitse begeleiders onder leiding van gitarist Uwe Herschulte uit Freiburg. En de band is waanzinnig populair in Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

The Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van bluesgitarist Luther Allison. Hij begon in de band van zijn vader en later was hij de gitarist bij Coco Taylor, Johnny Winter en Jeff Healey. En intussen heeft hij zijn eigen band, Bernard Allison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger. Hij was jaren de gitarist van de bluesband, de band van zanger Paul Jones. En daarna begon hij een eigen band met muzikanten uit Ace, Chris Farlow, Frankie Miller en The Pretty Things. De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too.

Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic uit het voormalige Joegoslavië en gitarist Mike Titor uit Jamaica. En de band begeleidt veel Amerikaanse artiesten die in Duitsland toeren. Blues Company, Silent Night.

Blues Company, Silent Night. Mickey Newbury, dat is de ultieme verhalenverteller uit Houston. En dit is het verhaal van een jonge redneck die verliefd werd op een prostituee. En Harry Musquet kreeg er geen genoeg van. Het is echte luistermuziek. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

But his daddy was an honest man.

Mickey Urey, San Francisco, Mabel Joy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Danny and the Devils, dat is een bluesrock trio uit Illinois rond zanger-gitarist Danny Barron. En hij werkt al jaren met een vaste drummer, Mark Bonacera, en met een vaste basgitarist, Mike Kramer. Danny and the Devils, Jealousy.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het vuurjaar is in het laten en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollen weer losgiet. Dat er een theater gebeurde op stapels die zowel in Grollen als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

QB and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de trekken. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van QB and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal aan het werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nu weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, ja, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de, zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

was a zombie for too long. We made love out in the swampland.

Ja, dit stiet al wel in maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het hebben over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues deugend is. En door heeft hij een mooie cd over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana muziek. Uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Strings and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die op een cd maakte eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandaar dat zij ook een nummer een keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

King Snake in de uitvoering van de Black Keys van de hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit opgenomen in de studio van Den Auerbach in Nashville. En met als muzikant er onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat die wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker zingen. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams, later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker, maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En de 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee-nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al jaren of 30 is hij bezig. En die heeft hij woont in de buren van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en daarvan The Crawling Kingsnake.

drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream, want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet in ze draait, maar ik neem hem toch maar eventjes. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan moet ze allemaal met door televisies en nou, dat soort dingen komen. Maar John Brown, die dat door niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de CD Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liedje dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook helemaal als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe CD uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De CD, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou echt nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspeler. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King die speelt daarop met Raining For You.

Marcus King in een andere rol dan Bezin Eng Band worden ze toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blizzards in Harry's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

Terry Clark uit Canada heeft ook veel succes in Amerika. Haar grootvader Ray Gauthier was al het voorprogramma van George Jones en Johnny Cash. En haar moeder, Linda Clark, was een bekende folkzangeres in Canada. Ze heeft intussen 16 albums gemaakt, 41 hits en 6 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 3 in Canada en ook 3 in Amerika. Terry Clark, Better Things to Do.

Terry Clark, Better Things to Do. Bob Dylan nam het nummer op in 1965 met gitarist Mike Bloomfield uit de Paul Butterfield Blues Band en organist Al Cooper uit Blood, Sweat and Tears. Er verschenen 237 covers, onder meer van de Turtles, Cher, Jimi Hendrix, Johnny Winter, de Rolling Stones, Michael Bolton en Rory Block. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Het was een single van de band in 1969 en in 1971 verscheen de cover van Joan Baez. En dat werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer eindigde 4 in Nieuw-Zeeland, 5 in Australië, 6 in Engeland, 7 in Noorwegen, 8 in Ierland en 10 in Nederland. Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down.

Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Het was een single van folkzanger Steve Goodman en de cover van Arlo Guthrie werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland, de nummer 1 hit 4 in Amerika en 11 in Canada. Toen verscheen er nog een cover van Willie Nelson, dat werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. En dat nummer werd ook nog opgenomen door John Denver, Lynn Anderson, Johnny Cash samen met June Carter, The Highwaymen en Rhonda Vincent. Arlo Guthrie, City of New Orleans.

Arlo Guthrie, City of New Orleans. Het komt van het album Teaser and the Firecat van Cat Stevens. En deze single werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Noorwegen, 5 in Nederland en Zuid-Afrika, 6 in Ierland, 9 in Engeland en 11 in Canada. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Het nummer komt van het album Them Again van de formatie Them uit Belfast in Noord-Ierland. Maar eigenlijk was het een solo-opname van Van Morrison. Hij nam dit nummer van Bob Dylan namelijk op met studiomuzikanten. En er verschenen nog 194 covers, onder meer van Chris Farlow, The Byrds, Dion, Manfred Mann's Earth Band, Graham Bonnet, The Animals, Jimmy LaFave en Brian Ferry. Van Morrison, It's All Over Now, Baby Blue.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En gitarist Mark Morton vroeg rockzanger Matt James uit Texas, de frontman van de band Blacktop Mojo, om het titelnummer voor het album te zingen. Mark Morton en Matt James, Without the Pain.

Mark Morton en Matt James, Without the Pain. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama. En de band werd nooit echt groot in Europa. Maar in Amerika was het een topband met 27 nummer 1 hits. De band draait helemaal rond zanger Randy Owen en zijn twee neven Teddy Gentry en Jeff Cook. De band maakte 54 albums, scoorde 76 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Alabama, Feels So Right.

Alabama, Feel So Right. En Murray uit Canada had in 1978 een grote hit met een cover van de boyband Boyzone. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada, nummer 2 in Australië, 5 in Zuid-Afrika, 6 in Nieuw-Zeeland, 7 in Ierland en 22 in Engeland en in Nederland. En Murray, You Needed Me.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feat, Samantha Fish, maar we beginnen met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hit 'em back!

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceert heeft. Die heeft er echt wat nieuws van te maken met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika. We gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson. Bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk. Maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd maken. Of een nieuwe single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Tackett op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg veel dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou je bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine, die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, nog een strik over de viool van Amanda Shires. Settle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij. Van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedorm is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen als hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John the Night Tripper. Een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op veur op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen naar Gimpisan aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitchart, waar al eerder in de van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: We zitten midden in de week van de filmmuziek. En de film Country Strong uit 2010 gaat over een countryzangeres met een alcoholprobleem. Met Gwyneth Paltrow en Tim McGraw in de hoofdrollen. Dit is hoofdrolspeelster Gwyneth Paltrow met vocale ondersteuning van Vince Gill en Patty Griffin. Want het blijft een actrice en die moet je altijd een beetje helpen als ze gaat zingen. Maar ze doet het goed. Gwyneth Paltrow. Country Strong.

Gwyneth Paltrow, country strong. Singer-songwriter Sarah Evans zingt in de film Country Strong een nummer van haar album Strong. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer 6 in Canada. Sarah Evans, Little Bit Stronger.

Sarah Evans, Little Bit Stronger. The Departed, dat was een misdaadfilm uit 2006 met Matt Damon, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio en Mark Wahlberg. Er zat een nummer in van de rockband Badfinger uit Wales. Het is een compositie van zanger-gitarist Pete Ham. En het nummer eindigde 7 in Canada, 9 in Nieuw-Zeeland en Amerika, 14 in Zweden en 16 in Australië. Badfinger, Baby Blue.

luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Dit voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Musquet en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor u, dat je vanaf vandaag elke week in de studio zit?
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator samensteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wie er? Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praten erover waarom hij beschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf voor de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ik heb wel sommige locaties in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van, nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gepraat. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomst van de band, hij trad bijna niet op. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten. Want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle. Die is ook nog bij mij geweest. En dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij... dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk. In 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem. Ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB en de Blizzards natuurlijk. En Dat is een van de radioprogramma's die ik mij namens de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen, Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drens mee, hoor. Ja, ik zei: Harm, precies. Wij doen het in Drens.

0: mensen. Ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
1: In Helsinki.
0: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Asahari. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij bij de voeten droog op de wal.
1: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje tegen opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleek van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
0: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later nog wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen, ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
1: Hij zag er ook wel een beetje ting op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
0: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
1: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
0: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Nee. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
1: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
0: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde. Dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
1: Van de Hoe.
0: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment was ik zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuifde ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit? Prachtige muziek, die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
1: Old Man.
2: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Ravensburger.
1: Bill Ravensburger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Ravensburger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar begonnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerde West of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Menzel Altum Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik dit is schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met. Ik weet niet of het toen al was of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is QB in the Blizzards. Ja, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollen. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Krankala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, dan ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop midden Nederland. En alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium. Van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van QB in the Business, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon? Nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zegt, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar aan het beginnen. Hij zegt, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollen opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen
1: zeker.
2: Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat willen we even dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Mensen Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam je veel in de Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. En een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan. Het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant. En in de hele wereld als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, daar speelden de jongetjes Hardeveld in, Erik Hardeveld met zijn blues.
0: Ja.
1: En zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me. Klitte een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Oh, nee.
1: Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En... ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die... Ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer bij een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag. Nee, ik vond hem en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld.

0: Ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland die heet een Eelco of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja. En het heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. En daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik stront jaloers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drum ben. En een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van QB al, bij QB in the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat hij daar weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe hij die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van de last detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Het is blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om.

tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers, vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

Geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, en met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zo zal hij ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1999. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uitgekomen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstein in Grollo geweest.
1: Oké.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben we weinig contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt.
2: Ja, want ik had het ja. gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, het gaat heel slecht met Harry Musquet. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. Dat de Drentse blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten tot Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hier overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011, samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Cats Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Ja, altijd te vullen muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend daarvan, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bent het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet uiteraard, muziek en Somebody Will Know Someday, want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Musquet en elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren heer, Harry.
1: Ja, het staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is er die blizzards opgehouden toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Horstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heut, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en kom bij Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zegt, uit de muur naar het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroor onmiddellijk als het winter was. Halfsteens muurtje op het oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zag je een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, de Stadhouderskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonogram zo'n hoes en dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Dat is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit, Somebody Will Know Something?
1: Ah, zegt me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Hilco.

0: muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Millie Jackson uit New York coverde een nummer van Philip Mitchell. Dat was een goede zanger, maar hij scoorde nooit hits en daarom begon hij zijn nummers te verkopen aan collega's. Millie Jackson nam doorgaans op in New York, maar voor dit nummer reisde ze helemaal naar Muscle Shoals in Alabama. Millie Jackson, It Hurts So Good.

Millie Jackson, It Hurts So Good. Tommy Young, dat is een gospelzangeres uit Dallas. En ze coverde een oude hit van Percy Sledge uit 1968. Maar het was ook al gedaan door Ozzie Smith, Jody Miller, John Hyatt, John Mooney, David Allan Coe en Sven Satterberg. Tommy Young, Take Time to Know Him.

Tommy Young, Take Time to Know Him. Niemand weet waar Chet Davenport is gebleven en of dat hij nog leeft. Het is een opname uit 1974. Hij nam het nummer op in de Widget Sound Studios in Sheffield, Alabama. Maar ruim 50 jaar later werkte er niemand meer die zich nog herinnert wie ooit Chet Davenport was. Take One Step.

Chet Davenport, Take One Step. Tommy Tate schreef nummers voor James Carr, Johnny Taylor, Luther Ingram, Bobby Bland en Little Milton. En hij was de leadzanger van de band The Nightingales. Dit is een solo-opname, hij schreef het nummer zelf. Tommy Tate, If You Got to Love Somebody.

Committed, if you got to love somebody. In 1972 was het een grote hit voor Albert King en er verscheen een cover van Geeter Davis. En Geeter Davis, dat was een zogenaamde blues soul zanger en voor dergelijke zangers bestond een grote doelgroep, want de singles werden zowel gekocht door bluesliefhebbers als door soulliefhebbers. De zanger overleed op 38-jarige leeftijd. Geeter Davis, I'll play the blues for you.

Keith Davis, I'll play the blues for you. Betty LaVette uit Michigan nam een nummer van Alan Toussaint op in Miami, want daar had platenbaas Jerry Rexler haar heen gestuurd omdat ze in Miami een fantastische studioband hadden, de Dixie Flyers. Betty LaVette had op 16-jarige leeftijd al haar eerste grote hit met My Man, He's a Lovin' Man. Betty LaVette, Nearer to You.

Betty LaVette, Nearer to You. Het was de eerste single die Bobby Bland opnam in zijn hometown Memphis met gitarist Reggie Young. En het gebeurde allemaal in de legendarische Royal Sound Studios. Bobby Bland werd groot in de bluesclubs van Beale Street als zanger van de band The Beale Streeters. Bobby Bland, A Touch of the Blues.

from a touch of the blue. My friends say I look bad.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way Home van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera runt zijn carrière helemaal alleen. Voor liveconcerten kan hij geboekt worden met zijn band, maar ook met het Dutch String Collective en de Aristo Horns. Hij schrijft zijn nummers zelf, hij heeft een eigen platenlabel en hij is zijn eigen producer, Danny Vera, Temporary.

Danny Vera, Temporary. Platenbazen uit Los Angeles en Chicago stuurden in de jaren 60 en 70 steeds vaker artiesten naar Memphis en naar Musclesholes, want daar zaten de beste studiomuzikanten in de studio's. Atlantic Records stuurde Dee Sharp naar Memphis om daar een nummer op te nemen van Isaac Hayes en David Porter. Dee Sharp, This Love Won't Run Out.

Didi Chop, This Love Won't Run Out. Sam Baker, dat is een soulzanger uit Nashville. En na een lange carrière moest hij leven met het feit dat hij nooit een hit scoorde. Hij zong altijd over maatschappelijke problemen als alcohol, drugs en prostitutie. En dat bleek niet altijd even commercieel. Sam Baker, Sugar Man.

Sam Baker, Sugar Man. Jeannie Green was achtergrondzangeres in de studio's in Tennessee, Alabama en Mississippi. Dit nummer is geschreven door haar echtgenoot, producer Marlon Green, samen met gitarist Eddie Hinton. En zij was de belangrijkste achtergrondzangeres van Elvis Presley. Maar ze hunkerde naar solo-succes. En dat lukte haar nooit. Jeannie Green, Sure as Sin.

Jeannie Green, Sure as Sin. Joe Simon uit Louisiana was de crooner onder de soulzangers. Dit was zijn achtste hit in Amerika, geproduceerd door producer Willie Mitchell. Maar Joe Simon ging uiteindelijk ten onder aan de overmacht aan bluesshouters en deep soulzangers, want de mensen wilden emotie. Joe Simon, Message from Maria.

Joe Simon, Message from Maria. Bill Cody uit Mississippi nam een eigen compositie op in 1971 en dat werd gezien als een blues soul meesterwerk. De productie was in handen van de zangeres Denise LaSalle, want zij was de eigenaresse van het platenlabel Cajun Records. Het werd een top 20 hit in Amerika. Bill Cody, You're Gonna Want Me.

Bill Cody, You're Gonna Want Me. Joe Tex uit Texas nam in New York een eigen compositie op. Maar hij moest zich in 1961 nog bewijzen in Amerika, want hij werd door radiostations getypeerd als een Little Richard-imitator. Later ontwikkelde hij pas een eigen stijl. Joe Tex, The Only Girl.

0: Jo Tex, The Only Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Fred en his Playboys, dat was een held in het danszalencircuit in Louisiana. En plotseling had de band een nummer 1 hit in Amerika met Judy in the Sky with Diamonds. En dat leverde heel veel werk op, maar het leverde geen nieuwe hits op. John Fred en his Playboys, Love Comes in Time.
1: Darling, oh.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Althans in Friesland.
2: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit daar allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Nou,
4: is dat met de tijd gekomen dat je hier weer?
2: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan, ja, dan komt die belangstelling komt dan weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador Retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgestoten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar... helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van Economische Zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, Economische Zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
2: Ja, dat is... nou, weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doet dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En daar wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg, dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja.
2: En dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig komt erover vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Je bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ja, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat, dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Ik, klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, ja, het is een zwaar programma. 3 dagen, ja. dat red ik nooit. Dat is te zwaar.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen, jongens. Kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje, vrouwtje, ja. Vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die eenden, die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Ja, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, goed, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja. Ja, die buizers die hebben het
0: geen
1: redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de, hoe heet dat, de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand, als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ja, ik chargeer hem nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft die uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: Het was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En ja, weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is hem bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè?
1: Ja. Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de haken. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder de Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja, waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het
1: groepen
0: zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is. Belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel... Denk ik bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. Dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is. Dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Het besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne daar.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar dus. Dus het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Goede buurman. Wij, alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo.
2: We gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, dus moeten dan snelle reactiemacht of zoiets.
2: Precies. Dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, moet kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kiekendief...
3: Buis.
1: Of een buizerd.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van...
3: Die is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, dus en veel deze, minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En de kiekendief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja, pakt. Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Want hij broedt ook op de grond volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Ja. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trek die zie je al vaak. Hè?
3: Ja. Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Semla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Het kost een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Ja. Nou, even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Tot en met de 60e jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè, sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept en die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Uren voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar... Naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues, ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar, maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur.
1: Ja, planten. Vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren tijdens het beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om... om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan

0: Verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
1: De vloeistofprojecties tot op het wc, tot op de wc, zei Benny Joling al hier.
0: Ja, en het rookt er ook altijd naar stikkies en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja.
0: En,
1: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, dat was helemaal.
0: Maar tegenwoordig,
1: was helemaal feest.
0: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
1: Ja, het is in de Oosterpoort ook. Een kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
0: Ja.
1: Dat is de grote.
0: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zaal is gaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat een stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
1: Ja, Ome Joop en zo.
0: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat en de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker somber
1: hier. Lekker, hè?
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Grijze kleding.

0: met Rika. Zie je? Hier? Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knik je even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Rob hoor. Ja, die heb ik een. Die heb ik heel veel in de tuin. Die zal altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
2: Het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Dat Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja. Zeg maar een wild paard tussen aanhalingstekens. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee. Ja.
1: En wat heet dus die schot, die grote schot van Hooglanders?
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
1: Ja. Ja, die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
2: Ja, dat klopt. Dieren
3: zijn. Ja, het is de enige voor ons, en als taboezoe is het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laat jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, je had vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ook
1: de boeren die land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien. Weet je wel.
3: Precies. Ja, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, ze zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen te scheppen daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was. Want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... ze willen nou die oude beddingen weer in ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart. Hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband... oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen... met een behoorlijke diepte. Bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan... En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat.
0: Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Dat is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd kreeg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
1: ja. Want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon.
0: Ja.
1: Veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Er zijn meer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken.
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: He? Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
2: Ja. Ja.
1: Het vriezen
0: en wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gera.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop.
0: Ja.
1: Namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
0: de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You. En, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast, Eltje Grins voorbij. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg. On the road.

Nou, waar rieden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd een thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nou ook weer in de auto. Ja, we zijn nou ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, als je het over reizen hebt, dat. In het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog dat onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat. Maar dat was voor ons, voor de Blizzards, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Want we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Eulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien heen dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, Grun, Gasselte, om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag geweest en Polen en ja. En Duitsland heel veel en België en Zweden en het allemaal per auto. Ook Engeland, zelfs nog een keer in Italië, ga dan meer. Ja, en dan. Ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, goh, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van. Het hoort erbij, echt. En. Ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rieden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in keurige, in Herman Riet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmig in een Citroën. En wij rieden in Peugeot diesel, nalen, van 10 jaar al of zo. Maar je loopt altijd. Dan kun je even wat rommel in maken en zo. Dat doe je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer behalve wij zelf. En zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan. En dan 's nachts dan kon je. Ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En. Dan neem je weer even. Hij was weer honger, dan moet je weer in muur in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een. Of een gehaktbal, maar dat is dan. Dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus met een band. Ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo uit. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is liep wel een quiz. Zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er geen hekel aan. Ik mag. Het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je of een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je gereden. Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60. Gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij. Of men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nou vlak bij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... we zijn hier nou in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kun je... En als je dan Duitsland in gaat, dan klie je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net de autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzet die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Dat is een soort van filmisch wordt het dan. Ja, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijlen, bij Martin. Zelfs, zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, dat is een jongen die dit Shellpomp, die staat achter de bar. En op. Even kijken waar wij op de Veluwe-route, tegenover Routiers, daar stappen we als we uit het westen komen vaak even. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehakt wel iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze dan een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet... Wat niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met. Vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk. En zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal ouders op je afkomt die denkt van nou... dat ben knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan klinkt een heel... Riegel Keel zag hij aan, dus van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, je maakt natuurlijk dat toch wel gekke ding mee. Je hebt een aantal rare ongelukken zien en dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat metmaakt in die richting, maar gelukkig, je bent wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in afklap, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... en als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststad naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland... een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En daarmee binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66...

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ellen Jackson uit Georgia verkocht 75 miljoen albums. Zij heeft 66 hits, 35 nummer 1 hits in Amerika. En hij komt uit de band Dixie Steel. Maar op zijn 27e ging hij naar Nashville. Maar dan heb je nog geen platencontract. Maar zijn vrouw was stewardess en trof in het vliegtuig Glen Campbell. En Glen Campbell regelde een platencontract voor Ellen Jackson. Between the Devil and Me.

Alan Jackson, Between the Devil and Me. David Olney uit Rhode Island overleed in 2020 tijdens een optreden in Santa Rosa Beach in Florida. Hij werd 71 jaar en de man was heel actief. Hij schreef nummers voor Emmylou Harris, Del McCoury, Linda Ronstadt, Steve Earle, Steve Young, Laurie Lewis, Mike Cross, Slade Cleaves en Tim O'Brien. David Olney, Love's Been Linked to the Blues.

David Olney, Love's Been Linked to the Blues. Tom Russell uit Los Angeles schreef nummers voor Johnny Cash, de Texas Tornadoes, K.D. Lang, Guy Clark, Joe Eli, Katie Muffet, Dave Elvin, Iris DeMent en Susie Bogus. En hij is een echte wereldburger, want hij woonde in Nigeria, Spanje, Noorwegen, Canada, Zwitserland en in Amerika in San Francisco, New York en El Paso. Tom Russell, Box of Visions.

Russell, Box of Visions. Vance Gilbert uit Philadelphia is singer-songwriter, maar eigenlijk is hij van huis uit jazzzanger. En hij toert veel door Amerika met Sean Colvin. Deze Vance Gilbert is een echte entertainer met leuke verhalen tussen de nummers door. Vance Gilbert, If Those Teardrops Had Wings. MUZIEK

Vance Gilbert, If Those Teardrops Had Wings. Lavelle White, dat is een oude blueszangeres uit Louisiana. Toen haar debuutalbum verscheen was ze al 65 jaar. Ze begon in de bluesclubs in Houston en daar werd ze ontdekt door bluesgitarist Johnny Copeland. En ze schreef Lead On Me voor Bobby Bland. En ze toerde door Amerika met Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, Jerry Butler, Junior Wells en Buddy Guy. Lavelle White, Voodoo Man.

Lavelle White, Voodoo Man. Luann Barton, dat is een blueszangeres uit Texas. Ze was zangeres bij Stevie Ray Vaughan, bij zijn broer Jimmy Vaughan, bij W.C. Clark en Roomful of Blues. En ze werkte als trio met Marcia Ball en Angela Straley. Luann Barton, Stop These Teardrops.

Llewyn Barton stond die Steardrops. Alexandro Escovedo uit San Antonio werd groot in de punkscene van San Francisco. Daarna werkte hij jaren in het clubcircuit van New York. Maar hij keerde terug naar Texas, niet naar San Antonio. Hij opereert nu vanuit Austin. Alexandro Escovedo, Paradise.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En gitarist Mark Morton schreef alle nummers voor dit project. En hij liet deze compositie zingen door Charlie Starr. En dat is de frontman van Blackberry Smoke. Jason Isbell is de tweede gitarist. Mark Morton en Charlie Starr. Come December.

Mark Morton en Charlie Starr. Come December. Robbie Fulks uit Pennsylvania ging op 17-jarige leeftijd al naar New York en daar begon hij op te treden in Greenwich Village in de studentencafés. En hij gebruikte op zijn album altijd bekende gasten. Lucinda Williams, Sam Bush, Bill Lloyd en L. Anderson leverden al bijdragen. En daarnaast runt hij ook nog zijn eigen band, The Meekens. Robbie Fulks, The Buck Starts Here.

Robbie Fulks, The Buck Starts Here. Carrie Willis komt uit Virginia. Haar vader was kolonel bij het Amerikaanse leger en haar moeder was musicalzangeres. Ze begon zelf als zangeres in de Vibrato Brothers en even later begon ze met haar eigen band Kelly Willis and the Fireball.

Ze verhuisde naar Austin en dan begon ze een nieuwe band, Radio Ranch. En ze is de ex-vrouw van singer-songwriter Bruce Robinson, Kelly Willis. He don't care about me.

Billy Willis, He Don't Care About Me. Gavin Gordon uit Louisiana schreef nummers voor Levon Helm, Keith Richards, Shamikia Copeland, Webb Wilder, Irma Thomas en Southside Johnny. En intussen heeft hij ook 8 soloalbums gemaakt. Gavin Gordon, Dissatisfied.

Kevin Gordon, Dissatisfied. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tris Murphy uit Texas vestigde zich in 1996 in Austin. Daar werkt ze als singer-songwriter en ze geeft kooklessen voor de Italiaanse keuken. Daartussendoor maakte ze nog 6 soloalbums. Tris Murphy, Boiling Water.

0: Down in the Delta, de Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters, meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was dat hij zei: politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel.
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat.
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen manuel van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Yeah.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk. Ja, they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ik
1: ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was ja, een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Mensen die mogen een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats, tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Hè. Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, noem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij woont in Lula, of dat woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo. Heeft een mooi liedje over gemaakt ooit.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, you know, get in Nashville. It's really, it's just an industry. It's just, you know, churning out, making music for money, and it's okay, but it's just for some people. But you know,
3: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, you know, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of, when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts, you just lose your soul, you know, and I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, you know, making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, you know. And you compromise yourself and compromise your, you know, maybe artistic beliefs in order to make, you know, get a better record deal or whatever, you know.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
4: Is that actually a place over there?
5: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, like the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
5: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and you know, this one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But I mean, this commissary is a private club.
5: Uh-huh.
2: But the compressor is going to give you
0: a lot of noise. But this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was, you know, the cotton gin was right there. These houses over here. I mean, that's what people lived in. In fact, here's one of my songwriting partners here. We walk over to his shack.
3: Yeah.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
5: He's just living over there.
3: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
3: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
4: Yeah. Has VH1 arrived?
5: Yeah.
2: Dutch TV.
5: And radio.
4: Dutch TV.
5: Dutch TV. And radio.
4: And radio, yes.
2: This is Elbert. This is Tommy Polk.
3: Tommy Polk.
6: Hello, I'm Elbert.
3: Hi. Elbert.
2: So Harry.
3: Harry. Harry.
7: Good to meet
6: and
7: you.
6: Willem.
3: Willem?
2: Hello. Yeah, I was just... I was just telling him about the... how we sometimes lose our soul in Nashville and... how I left, and your way of, you know, keeping your soul is this shack, you know, coming down and...
7: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
7: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
7: Well, let me get a key.
2: Well, let's
7: you care to come inside?
2: First, yeah.
7: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uitgekomen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uiterwaarden. En daar giet het liet hij over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was, en die was uit 1920.
0: Ja,
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier. Zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kastwerk.
0: Ja, een Murphy bed.
1: Ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending, was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een roesterlabel met hem. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar Muddy Waters in gekomen was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, en deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mens er naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, je neemt zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of people. But like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion is like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Water song, I don't know, there's something not right with that,
1: You think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit from boxes.
3: Exactly, yeah.
2: Well,
3: exactly.
2: There's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: The people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do.
3: That's exactly right. Yeah. Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music. That's beneath us. And I think that's where black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He did the thing with the John Spencer explosion, or what was there. But I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know.
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just. But it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, the Robert Lee is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: unless
3: you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I'm a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat weet hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja.
0: Net als bij de Blanc, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja, de Blanc, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, die dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks.

0: Tommy Pook naar dat hoofdgebouw toe. En ze deden deurlaars en dan stonden we in een prachtige, mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folklore club was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente gereeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
1: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
0: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie... We hebben zien lustig als je in de buurt bent, ga erheen.
1: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck, and he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little
3: things
2: we thought it was
3: about. Weevil, but yeah. Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohead, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
3: Yeah. Yeah, dit denk ik een huurden voor vakantie.
5: Yeah?
3: Yeah. Yeah.
4: This is for rent. Y'all are staying here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
5: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is a wild part, yeah.
5: Yeah, this is a
6: little piano.
3: Yeah?
5: Looks like a little piano to me, huh?
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby, or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
5: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
7: Well, it's a little hotter right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine, there again, you know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat, you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sun down. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
4: This is Bill Talbot. He lives here.
8: Harry, nice to meet you.
5: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
4: Yeah? He did that. She's here, isn't it? The eight, a little bit way up.
3: In the casino.
5: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
4: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, yeah.
5: She's been in Holland a couple of times. So one day with Clapton.
9: She's a big supporter of the Blues Museum here.
5: Yeah.
3: Hmm.
9: And donates a lot of money to it.
5: ZZ Top.
9: Yeah, no, they raised a lot of money.
5: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
5: This is nice.
0: Ja, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkelde vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt, dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg je.
3: Dat midden op het platteland hier, net buiten Clarksdale.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
0: Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan of zien Amerikaans zijn wat groter.
0: Ja, dat is echt prachtig. Ja, het is echt mooi.
3: En je kunt hier.

0: Als ze weer net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Ja, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dat huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt, als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, is echt prachtig.
0: Hobson Preservation Company.
1: Even wat vragen dan. How many evenings is this open? The whole week or
2: it's open.
1: Only the weekends?
2: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
1: Yeah.
2: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
1: Yeah, but this is beautiful.
3: En dat zei Tommy Polk, die ons door rondleidde samen met John Mohead op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
4: Store, ja.
3: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo. De bluesmuziek.
4: Ja, ook goed van die man dat beholden heeft en zo.
3: Ja.
4: Dat hij er wat met dat. En het is echt helemaal te gek is het daar.
3: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
4: Ja, prachtig. En John Mohead die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zei, en dan een vraag waarom ze de blues hadden.
3: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohead. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
4: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ja, ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, ja, niet meer in die zin
3: niet
4: van
3: meer,
4: woord,
3: natuurlijk.
4: Niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
3: Ja.
4: Zouden ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze goede.
3: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
4: ja,
3: was.
4: Ja, ja.
3: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
4: liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat die dat was en zo, ja.
3: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakte, hè?
4: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. Die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of waar.
3: Ja, nou, daar komt Disney ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof. En nadat die weer onderploegt, dan komt dat
4: ja,
3: land weer
4: zien,
3: ten goede.
4: Zijn boerenachtergrond komt nog even ervoor.
3: Verloren zich niet, hè?
4: Nee.

baby, way up in Dundee. Yes, I told a man, baby, way up in

0: Ja, dat is een heel olde. Uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation, Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met werkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch een andere kant op. Dat was een pianist, hè. Ja, maar die hebben elkaar heel goed kennen. Die hebben zelfs nog in dezelfde package zitten en zo toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnens kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage is er bijna, zeg je. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als het morgens lochtig weer, dat zou om donker weer, hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was hij op weg naar school. En dan kwam er een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: going on.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leed me op de plantage en zoals hier op in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city, the years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
0: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
0: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat Ray naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer uit 1970 en Harry Musquet bleef het tot zijn dood bij ieder live optreden zingen. Ook met de Musquet Gang en met Musquet. Q in the Blizzards. Too Blind to See.
2: All right.

Chuck Sainsfroy, My Last Meal. Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1966 en het werd gecoverd door George Thorogood, John Lee Hooker Jr., Bobby Solo en QB and the Blizzards. Maar eigenlijk is het een nummer geschreven door Rudy Toms in 1953, maar John Lee Hooker veranderde alleen de tekst iets wat. John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.

John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Venus Tesby uit Los Angeles was de zanger van de Manish Boys en hij was ook nog basgitarist bij de Thunderbirds, C.C. Hill, Clarence Carter, Lowell Fulson en Freddie King. In 2014 overleed hij op 75-jarige leeftijd. Venus Tesby, Drinking Bad Whiskey.

Rufinus Tasby, Drinking Bad Whiskey. Curtis Salgado uit Oregon stond model voor de film The Blues Brothers. Het was min of meer zijn levensverhaal. Schrijver John Belushi leerde hem kennen tijdens filmopname in Oregon en besloot het script voor The Blues Brothers te schrijven. Curtis Salgado, I'd Rather Be Blind.

Curtis Delgado, I'd Rather Be Blind. Marcia Ball uit Louisiana woont al ruim 30 jaar in Austin. Ze was onderweg naar Los Angeles om zich daar te vestigen, maar ze kreeg autopech in Texas en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Mama's Cooking.

Marcia Ball, Mama's Cooking. Debbie Davis was jarenlang de tweede gitarist in de band van Albert Collins, maar na zijn dood ging ze met een eigen band verder en ze maakt regelmatig albums met mannelijke collega's. Dit komt van haar album Love the Game. Debbie Davis, Can't Live Like This No More.

0: Debbie Davis, Can't Live Like This No More. Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met Buddy Guy. Hij werd als mondharmonica-speler de opvolger van Little Walter en hij toerde nog door Amerika met Van Morrison en de Rolling Stones. De gitarist op dit nummer is Sonny Landreth. Junior Wells, Why Are People Like That?
1: Je

Junior Welsh, Why Are People Like That? Terry Evans, dat is de voormalige zanger van de Ry Cooder Band, en hij maakte ook een aantal albums met de Nederlandse bluesgitarist Hans Stesink. Ry Cooder is de gitarist op dit nummer. Terry Evans, Credit Card Blues.

0: hey man. Yeah. They'll keep sending them cards until you get yourself in so much debt you can't get out.
1: Terry Evans, Credit Card Blues. Sugar Ray Nausea, dat is de ex-zanger van Roomful of Blues. En hij zingt een eigen compositie met begeleiding van mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. En het klinkt heel authentiek. Sugar Ray Nausea en Charlie Musselwhite. Life will be better.

Sugar Ray Nausea and Charlie Musselwhite, Life Will Be Better. Kenny Neal uit Louisiana leerde het vak in de band van Buddy Guy. Dat had vader en mondharmonica-speler Raffle Neal geregeld, want hij was een vriend van Buddy Guy en zijn zoon moest het vak leren in een goede band onder leiding van een echte blueslegende. Kenny Neal killed the goose that laid the golden egg.

Danny Neal killed the goose that laid the golden egg. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eastwood Review, dat was een band uit San Antonio met zanggitarist David Christopher Holshouse. En ik sluit niet uit dat die man Duitse roots heeft. Het was het huisorkest van de Eastwood Country Club en de band speelde nooit buiten de stadsgrens van San Antonio. Eastwood Review, Drowning on Dry Land.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van avond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Hollows in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte. De cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, echt uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

Lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als, ja, als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar daarnaast was hij ook muzikant. Want al in 1968, het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daar aan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Een nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nou weer op nee uitgebracht. Op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nog het origineel uit 1965 van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel win in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vindt dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van, ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van Shea Absher en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voor. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begin dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Duitser, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cici Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos bent mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de Roadshow uit 2014, Roger Krieger.

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd, want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een voorproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen, de cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Fuller. En de beste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Regisseurs van speelfilms zoeken de muziek nauwkeurig uit bij de beelden en een succesvolle film kan van een gewoon nummer een hit maken. Dit is de week van de filmmuziek. De eerste zanger Glenn Hansard speelde de hoofdrol als straatmuzikant in de filmhuisfilm Once. Als straatzanger in Dublin zong hij een nummer van Van Morrison. Glenn Hansard and The Healing Has Begun.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: the weepers, blues for the weepers. They just come to listen.
1: Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter, gewoon uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen naar meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door aan het eind hoorde hij nog even de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheepsrecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zingen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begonde met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in een sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk holt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock'n'roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Opgenomen met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die Rude bracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel

50 jaar bij de weg is Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit, alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019 in de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de CD More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen. Causin' Kane en daarvan het nummer Back on Top.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Arby Morris uit Tennessee schrijft als singer-songwriter literaire teksten. Hij is dan ook een aanhanger van de beat poetry. En hij heeft in Amerika de bijnaam The Knoxville Poet. Hij wordt gezien als een jeugdige Tom Waits. Arby Morris, Take That Ride. I don't

Bobby Morris, Take That Ride. Het komt van het album Carolina Dreams van de Marshall Tucker Band. Het nummer werd geschreven door gitarist Toy Caldwell en de zangeres Doug Gray. Het nummer eindigde 5 in Canada en 10 in Amerika. De Marshall Tucker Band. Heard it in a love song.

De Marshall Tucker Band. Heard it in a love song. Het komt van het album Bustin' Out van de Pure Prairie League. En het is een compositie van zanger Craig Fuller. Het nummer eindigde 19 in Canada, 20 in Amerika. En er verschenen covers van Double Eagle, Travis Tritt, Lone Star, Wesley Wills, Brent Anderson en Garth Brooks. De Pure Prairie League. Amy.

The Pew Prairie League, Amy. Louis Charles Stevenson noemde zich B.W. Stevenson. En dat B.W. staat voor Buckwheat. Hij overleed na een hartoperatie op 38-jarige leeftijd. En dit was zijn grootste hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika. B.W. Stevenson, My Maria.

B.W. Stevenson, My Maria. Het is het titelnummer van het vierde soloalbum van Greg Allman. En dat nam hij op met gitarist Dan Tooler en zijn broer drummer David Frankie Tooler. Het werd de nummer 1 hit in Amerika voor Greg Allman, I'm No Angel.

Greg Allman, I'm No Angel. Het is een compositie van zanger-gitarist Yugi Thomason van The Outlaws. Het nummer eindigde 30 in Nederland, 34 in Amerika en 56 in Canada. The Outlaws, There Goes Another Love Song.

The Outlaws, There Goes Another Love Song. Wet Willie, dat was een band uit Alabama met zanger Jimmy Hall, zijn broer, basgitarist Jack Hall en nog een zus, Donna Hall. Zij was de achtergrondzangeres en ook de Engelse zangeres Elkie Brooks was enige tijd achtergrondzangeres bij Wet Willie. Dit nummer eindigde 10 in Amerika en 21 in Canada. Wet Willie, Keep On Smilin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En gitarist Mark Morton nam dit soloalbum op met muzikanten uit zijn metalband Lamb of God. En het nummer wordt gezongen door Neil Fallon. En dat is weer de frontman van The Company Band. Mark Morton en Neil Fallon. The Needle and the Spoon.

Mark Morton en Neil Fallon, The Needle and the Spoon. In 1993 was ze er plotseling, Joy White. Toen werd ze samen met Martina McBride en Michelle Wright gekozen tot de beste zangeressen van Amerika. Het nummer eindigde slechts 71 op de Amerikaanse hitparade, maar er verscheen ook nog een cover van de Dixie Chicks. Joy White, Cold Day in July.

Joy White, Cold Day in July. Matthews Wright, dat is een country rock band met Raymond Matthews en Woody Wright. En de band toerde 2 jaar onafgebroken met Reba McEntire door Amerika. Raymond Matthews heeft ook nog met zijn dochter Ashley Matthews een gospelduo. Dit nummer eindigde 55 in Amerika, 76 in Canada. Matthews Wright, Mother's Eyes.

Matthews Wright, Mother's Eyes. Larry Boone uit Florida schreef hits voor Katie Mattia, Don Williams, Tracy Lawrence, Lone Star en Mary Osmond. En zelf heeft hij ook 14 solo hits in Amerika. Dit werd overigens geen hit. Larry Boone, It Wouldn't Kill Me.

Larry Boone, It Wouldn't Kill Me. Het komt van het album Pontiac van I Love It. Dat was een bestseller in Duitsland en in Italië. Hij nam het op met gitarist Vince Gill en achtergrondzangeres Emmylou Harris. En het album eindigde 12 in de Amerikaanse albumchart. I Love It, Simple Song.

Ricky van Shelton, Keep It Between the Lines. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tres Chicas, dat zijn drie zangeressen. Lynn Blakey van Glory Fountain, Caitlin Carey uit Whiskey Town en Tonya Lamb uit Hazeldean. En ze namen dit nummer op met muzikanten uit de begeleidingsbands van Nick Lowe, Brian Ferry, Paul McCartney en Van Morrison. Tres Chicas, Sweetwater.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Mogen we hem kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
3: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over schreef en zegt is. Waar de jazz uitvonden is. Waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel eens, luisteraars.
2: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt gezegd. Wij zijn ter plekke, maar eens gaan kijken.
4: Luisteraars, u kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En hij denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten. Dan ben je toch meest, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Wij komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
2: Wij, aan de overkant hebben we nog een bluescafé.
4: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen waarschijnlijk uit andere landen. Die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch. Mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. Komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
2: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
4: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau hier midden in op Beale Street, een beetje warmoestraatachtig gebeuren. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
2: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nou, bijna 10 uur is er niet.
4: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
5: Evening, folks. Got a great band. No cover charge. I mean, you got the best place. Welcome.
4: Yeah.
2: No cover charge. Geen entree.
4: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Deze trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, dat is al een oude baas.
0: Mensen leven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is er bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij voor, dat hij zijn eerste opname maakte in 1949. Een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij.
0: Ja. Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed had B.B. King?
1: Ja, B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City jump music denken. En zo. Het is, ik vind het niet een echte. Ja, gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer. Ja, dat. Ja, dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ja. Ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja, nee. Wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En als ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde. En, ja, zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan. En
0: maar dat was toch ook net North in Homecoming concert?
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. In tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies,
1: en
0: hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo zwaar vermoeden dat. Ja, hij zal heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Hmm. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staan vol trouwens.
0: Ja,
1: en wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja, ja. Ja. En dan hoort daar in die omgeving, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we binnen helemaal verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het WC Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet echt heel groot. En je verderop zien we het Hard Rock Café. Dat was vroeger was dat Pee-wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken er helemaal over. Als we dat met zonder gevoel voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, daar dan over gaat?
2: Nou, je ziet hier gewoon doodwolk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, dom.
2: Ja, hier zit Trump weer, die speelde je gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside Alfred's is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: hier
0: weg.
2: Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren dat is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet. De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café en dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee-wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculanten. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adressen uitwisselden van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Pee-wee's hierin zitten. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Yes. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Door en nog een blues club.
2: Ja. Yeah. World famous Beale Street, maar het is toch heel provinciaal aan in feite. Een beetje assen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt uit dit vergelijk met French Quarter in New Orleans, dat hier het hele erotische aspect uit het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor man, maar dan moet je naar een heel andere contrée toe.
0: Ja, nou loop ik er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterom kijkt, nou ik zou zeggen 200-300 meter dan hij daar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Bill Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville, New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, daar staat W.C. Handy, staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dat is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoir, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar. Beroemde mensen die in Memphis opereerd hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat wij zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, het enige wat wij zien hebben, daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Daar ging hij natuurlijk, daar staat hij natuurlijk.
0: Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstaat.
1: Ja.
2: Waar ben je naartoe, Harry?
3: Wat?
2: Zeg, waar loop ik naartoe eigenlijk?
3: Met de auto.
2: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Wat?
2: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Ja, ik zei ook, ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
2: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
3: Dit is niet mijn wereld.
2: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
3: Wie?
2: Hier.
3: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
2: Je durft wel, hè?
3: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan de hele tijd rondloopt? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
2: Ja, nee, Harry. Nee.
3: Oké. Okay.
2: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
3: Ja.
2: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
3: Ja, het is een beetje de Amsterdam, hè. Hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
2: Het is de sfeer van, je moet er een west weer.
3: Ja, ja.
2: Je moet een shirt gekocht hebben.
3: Ja.
2: Maar dan zegt hij bij B.B., hoe heet dat ding? B.B. King's dat erin
3: hebt. B.B. King west hebben, ja.
2: Ja.
3: Nou, dan heb je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteren, dan speelde hij hier echt en dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
2: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
3: Ja. Ik vraag me af of iemand weet of men weet wie Robert Johnson is.
2: Hier zo, ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan. We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komt er nog wel een teken. Maar dat is ook al zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
3: Ja, dat is in L.A., hè?
2: En Nashville heeft er ook in.
3: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T. Oh ja, Booker T van de MG's.
2: Het is wel mooi west.
3: Het is mooi west. Wij stikt hier over.
2: Wij stikt over en de draak.
3: En we gaan de Bielstreet uit. Wat ik al wou zeggen, het liedje van Mark Koning blijft natuurlijk prachtig. En een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
2: Maar hij die naam. Hé. Hey. Wie komt er aan?
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Een of andere stretched limo.
3: Ja.
2: Hij de naam van deze straat.
3: Ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
2: Hij de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in niet aan de daglicht te staan.
3: Bierstreet, ja.
2: De Bielstreet.
3: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
2: En een Elvis shirt door te koop.
3: Ja.
2: Ja, ook al niet aan hoe besteed.
3: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
2: Ja, doof, ik ben echt naar Memphis toe, ja.
3: Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
2: Nee, zo doof niet in de Peabody terechtkomen.
3: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
2: Ja.
3: En dat kost een overnachting een boel geld.
2: Vroeger werd gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
3: Ja, ja, ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk, hè?
2: Ja.
3: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden, om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan of zo.

0: Yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat het zijn eerste cd was.
1: Eerste cd. En ja. Nou kun je horen hoe iemand... wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is. Want hij verpakte... deze buurt toch in een... in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt... alles wat daar is, dat zit ook in die song.
0: Hmm.
1: En als je die song hoort, dan denk je echt van... Ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding.
0: Hmm.
1: Maar,
0: de illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat. Maar ik zal zeker luisteren naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is... Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana. Daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht. En later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tiet. Want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitaristen ook nog.
1: Ja, gitaristen en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Brunzi en zo. Hmm. In die tijd in Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had, want ze moest ze natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is 3 keer getrouwd geweest en wij hebben haar graf wij bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Prachtig, nog even de delta in, klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de alle Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de Nijer 61 wezen en dan kom je bij... Sla je hem af en dan...
0: Kom je bij Wals.
1: Kom je in Wals en dan... dan moet je Wals weer in Oet.
0: Dan is het één zoeken allemaal door in dat vlakke land van de Delta.
1: Ja.
0: En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi. En de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
0: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dat is het vreemde van de zaak.
0: Hmm. Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En... er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar heb ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat... in een mannenwereld, dat is natuurlijk een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt natuurlijk een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook 3 keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan... ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet...
0: Little St. Joe.
1: Ja, Little
0: St. Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hits gehad, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en... Wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
0: Ma Rainey.
1: Ma Rainey, ja. Dus dit is toch iets anders.
0: Ze was heel duidelijk van... De country blues kant, ja?
2: Ja, ja, dat heeft ze altijd, is ze altijd blieven speelden. Maar hij is een belangrijk iemand geweest in de blueswereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nou weer uit?
0: Willie Foster?
2: Willie Foster, ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomen is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster, omdat zijn moeder daar niet goed mee ging. En die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar in alle steen wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
0: Ze was niet alleen een gezangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
2: Ja. The woman with a guitar werd ze ook wel eens genoemd. Ja.

just once. I hate to see my bum up here.

the oh, save me from a bee until I get enough.

0: Memphis Minnie met Nothing and Ramblin'. En dat is naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Minnie die is terugbracht en die is teruggekomen. Ze hebben dan een steen neergelegd. Eerste drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nooit de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zien alles die het mooi vond. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En die wordt verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis vandaag in deze aflevering van Harry's Blues. Eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Minnie in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en toe ook samen met Memphis Minnie speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvechten met Memphis Minnie. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Minnie was
1: in Chicago, denk ik. Dat
0: was in Chicago, ja. Was in Chicago, de rechtliga, ja. Ja. Memphis Minnie was daar natuurlijk ook een hele bekende
1: dame. En een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: ja,
0: als je het boek deur leest, dan hebben de verschijnen aan de hand.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, daar draaien we straks een nummer van. We draaien het eerste in mijn nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Minnie hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Minnie uit 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat hoorde de Bee blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja. Yeah. Ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: ja, die foto's hier in het boek ook ziet staan. Want er staat, nou, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staan. Maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak stak. Maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Dus, had Murray, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien. Want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik. Ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dit moet je respect voor hebben.
0: Ja, ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè, in nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat ook duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond het wel grappig dat
1: de vrouwen ook wat makkelijker verzieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt. Maar,
0: jawel, jawel. Hij had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die het allemaal in het boek. Lees het maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: gonna treat you them so bad, so bad. Right now I'm on my identity.
1: De ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek, Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig veerwoord van Eric Clapton. Met een hele goede aanbeveling er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. En, ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer gelezen heb.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat echt meer dan de muiterweer is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is Udegim, de ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten en van de mensen die erop werkt hebben en die erop gokt hebben en al dat soort andere dingen.
1: En op die, in die Mississippi door ligt een klein eilandje, bij de stad Memphis, en daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island, de volgende keer.
1: In Harry's Blues, The Way Up North, de volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regelmeijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Na een reis door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe schreef Harry Muskee een paar mooie nummers over zijn ervaringen in het land waar de blues ontstond. Muskee, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs on the Spot. Greg Allman, dat was de zanger en organist van The Allman Brothers Band, maar hij had ook altijd nog een eigen band met de broers Dan en David Tooler. Dit is een eigen compositie, het komt van het album I'm No Angel, The Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear.

Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear. Na zijn vertrek bij The Animals verhuisde Eric Burdon naar Los Angeles en daar begon hij een band met Amerikaanse jazzmuzikanten en de Deense mondharmonica-speler Lee Oscar. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Eric Burdon and War. Eric Burdon, Home Dreams.

0: Eric Burdon, Home Dream. George Thorogood uit Delaware, dat is een klassieke bluesrocker. Hij toert al ruim 40 jaar met zijn band The Destroyers door Amerika. Dit komt van het album The Baddest of George Thorogood. Het is een compositie van John Lee Hooker. George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: I want to tell you a story about the house running blue.

George Thorogood, one bourbon, one scotch, one beer. Mondharmonica-speler Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met gitarist Buddy Guy. En hij nam het album Southside Blues Jam op met de beste bluesmuzikanten uit Chicago. Gitarist Buddy Guy, drummer Fred Pillow, basgitarist Ernest Johnson en pianist Otis Spann. Junior Wells, Lend Me Your Love.

Junior Welsh, Lend Me Your Love. Monster Mike Welsh, dat is een bluesgitarist uit Boston. Hij speelde al bij Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Darryl Nulis en Jimmy Vaughan. En tegenwoordig is hij de gitarist van blueszanger Sugar Ray Norcia. Dit komt van zijn soloalbum Crying Hay. Monster Mike Welsh, All the Love in the World.

Monster Mike Welsh, All the Love in the World. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, met een rauw randje in zijn stem. En hij kan dus ook uitstekend blues zingen. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en het is opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young, die ook al blues kan spelen. Het komt van het album Trouble. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorver naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen. Jan, waar staan wij hier?
1: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Dat zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Dat is een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
3: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
1: Dat is Os, ja.
3: Dat is Os.
1: Echt Os, ja.
3: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
1: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
3: Dit is prachtig,
1: dus, uit de waarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
3: Kom jij hier nog vaak?
1: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
3: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
1: een
3: al.
1: Een eigenheimer in die zin, ja.
3: Ja.
1: Een eigenheimer betekent hier
3: dat
1: je vooral alleen op jezelf let. Dus mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
3: Ja.
1: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
3: Bij ons betekent eigenlijk dat je
1: dat je de heimaat waardeert.
3: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld. Ik bedoel, het zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar dat zie je eigenlijk.

0: geen heil in.
1: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier de... Ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
0: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat de...
1: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
0: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nee. Nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in een telefoongesprek genoemd? Ja of nee? Ja. En dat wordt dan een rel. Weet je wel, dus ja. Ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
0: Dat gaat maar nergens
1: wij
0: over.
1: Eigenlijk
0: gaat dat nergens over.
1: Dat gaat dus nergens over. Nee. En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beet als oppositieleider.
0: Nou ja, maar die man...
1: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel. Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
0: Ja, ik, die Den Hoop, Scheffer... Dat lijkt me ook niet bepaald licht hoor.
1: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee. Ja, weet je wel. Ja, het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
0: Alsof er in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO. Nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland. Die zei van... Ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
1: Ja, pil van Brion.
0: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
1: Ja.
0: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
1: Exact, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst op het Buitenhof gezeten met Helene Depuy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
0: Oh ja, ja.
1: Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
0: Eerste Kamer, hè?
1: Ja. En... Ja, ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat... Het eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind... We moeten eerst eens de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet... Dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten... Moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender... Dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker... Die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen... Kan omslaan in onvrijheid... Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
0: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
1: Precies.
0: Tegen...
1: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid ook... maakt dat ze niet durven spreken vaak.
0: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo, dan, is het, dan durft hij dat niet. Want vroeger... Was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk. Ja. Natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 63. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een ander die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankomt op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen 's nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen.
1: Ja.
0: Dat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen... Dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reëel te zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: Wij zijn een campagne gestart onder het motto... stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee. Enerzijds dat er allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil... moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de god, voor waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de... en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken... die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen... en de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje over in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet, waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Verdorp. En had je vragen gesteld in de Kamer en daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, even voor de luisteraars. Het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit... dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad... De Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van Economische Zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet Economische Zaken en Volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen EZ en Volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want één deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan... Dit programma heet Blue Spots. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor. Want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie... Kijk, macht corrompeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei... Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin... Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee.
0: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: direct al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in Oost, bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom, weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat je zo ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja. En de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo, hè. Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is het ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is, want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, dit is een van de rijkste landen, of het grootste, machtigste land van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè? Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, komt fiets eraan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe dan Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Daar is ook die Baptist Church, weet je wel, waar die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is
1: nog
0: niet
1: een beschaafd land.
0: Het is nog niet zo lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerk in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie, ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton, daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten, dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking. Ja. Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man,

0: Cool Jane.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker, maar oh, verrek. Wel zo oud. Jezus. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al, dus een gooi eraan gaat denken naar huis fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen, moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa
2: zei... Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd, het was een oude Drentse vrouw, die zei... Jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox
3: ervan. Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En dan heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer, de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier leeft broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en er zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen, ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem. Over
1: ik
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet. Ik vrees niet. Ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja. Ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent. En wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Sorba de Griek?
1: Sorba is van hem.
0: Ja, en, ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem.
0: Ja. Dat,
1: Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek komt
0: daar ben ik
1: ook
0: geweest.
1: Van, komt ook van,
0: met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja. Ja,
0: dus,
1: ja maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan
0: hadden ze het goed.
1: Dan kan er toch nog iets positiefs
0: uit. Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft. Er is een biografie. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van. Where the blues ends, the boogie begins. Hmm. Dus van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi. Dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin
0: goede
1: het,
0: zin
1: en
0: vertrouwen.
1: En in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je. Ik kan wel naar de De kerk bij Hoes gaan, maar
0: stilte is eigenlijk niks anders dan wat blijft er bij de stilte over, dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte, dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik. En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus bijna altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja, dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen het hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor elkaar zo bijzonder. Dat is dat... Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar ik vind het toch niet. Dus
0: nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, maar dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crow Jane. En een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenoorveld. Het Ballenoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je... Het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Het is een kolom die je waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want... Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreuken, hè? Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Dat gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenoorveld is ook eigenlijk is het een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat de vroeger een weg lopen heb. Van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenoorveld. En daar praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: Kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo de, tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Want het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant heet de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een. Je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De gruit ook van alles. En dus vroeger zat er ook. We hebben er vroeger veel adders aan getroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar. Er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Balorij liepen die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt al een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Kijk, er giet er een. Een buizerd, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hol. Af op paaltjes, zie ze. Ja, kijk, en daar bent een heleboel van. En dat wil nog wel. Je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk.
4: Treated. Then you know what I'm

0: En, je tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Hè, met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud holt is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroeien, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nou nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Ja, ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je een Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is het meer een andere steen, misschien dat we daar zo meteen naar heen komen. Kijk, Gommersveen en zo, in de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. En dat ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen daar weer die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Ze hebben daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een koppel lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van de tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is. Hè, wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat. En je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft de laatste tijd veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang. Maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld. Het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond te halen. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan eigenlijk zou je erover moeten huilen. Maar ik denk dat ik er lachend bij sta. Want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten. Dus ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd, maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Frankie Lyman uit New York was in paniek. Hij had al 3 jaar niet in de Amerikaanse hitparade gestaan en daarom coverde hij een oude hit van Bobby Day. En zijn opzet lukte. Het nummer eindigde 58 in de Amerikaanse hitparade. Frankie Lyman, Little Bitty Pretty One.

0: Frankie Lyman, Little Bitty Pretty One. Dit was de eerste hit voor Ike en Tina Turner bij Sue Records in New York. En het nummer eindigde 43 in Amerika. En de volgende twee jaar werd iedere single van het duo een hit. Ike en Tina Turner, A Fool in Love.
1: Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please.

Ike en Tina Turner, A Fool in Love. In 1949 was het een grote hit voor Tommy Dorsey en Chubby Checker nam het op toen zijn eerste twist-hit al op 5 in de Amerikaanse hitparade stond en dit nummer kwam niet verder dan 23.

Chubby Checker, de Huckle Buck. Laverne Baker stond al 6 jaar onder contract bij Atlantic Records, maar de blueszangeres grossierde niet in hits en daarom was ze zo tevreden met het resultaat van deze single, want dit nummer eindigde 46 in de Amerikaanse hitparade. Laverne Baker, Bumblebee.

0: evil bumblebee.
1: Laverne Baker, Bumblebee. Ricky Nelson had een nummer 1 hit in Amerika met een compositie van Gene Pitney, Hello Mary Lou. Dit was zijn 24ste hit en dat nummer eindigde 25 in Amerika. Ricky Nelson, You Are The Only One.

Ricky Nelson, You Are The Only One. 2 jaar nadat Johnny Cash Sun Records van producer Sam Phillips verliet, nam hij met producer Jack Clement deze single op. En het resultaat was iets wat teleurstellend voor de Man in Black. Het nummer eindigde 13 in Amerika. Johnny Cash, Oh Lonesome Me.

Johnny Cash, Oh Lonesome Me. The Miracles uit Detroit, dat was de band van songwriter en zanger Smokey Robinson. En dit product uit de Motown Studios moest de kersthit worden in 1960. En dat lukte aardig, want het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The Miracles, Shop Around.

The Miracles, Shop Around. Het was de opvolger van de grote hit Will You Love Me Tomorrow en de radiostations in San Francisco, Los Angeles, New York en Philadelphia draaiden de single voortdurend. En dat betekende opnieuw een grote hit voor de Shirelles. Dedicated to the one I love.

0: dedicated to the one I love.
1: The Shirelles, dedicated to the one I love. Ex-autocoureur Marty Robbins werd als zanger een soort hitmachine. Devil Woman en El Paso waren mega-hits en deze single stond zelfs 10 weken op nummer 1 in Amerika. Marty Robbins, Don't Worry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En de bluesgitarist uit New Hartford in New York stond als jongen van 12 jaar al in het voorprogramma van B.B. King. 11 albums van hem werden nummer 1 hits in Amerika. En dit is alweer zijn 51ste album, Joe Bonamessa, I'll Take the Blame.

Joe Bonamessa, I'll Take the Blame. Het was een gouden periode voor Benny King. Als zanger van de Drifters had hij een nummer 1 hit met Save the Last Dance for Me. En zijn solo single Stand By Me werd ook een nummer 1 hit. En de volgende single werd een top 10 hit in Amerika. Benny King, Spanish Harlem.

Benny King, Spanish Harlem. In 1932 was het een hit voor Louis Armstrong en deze cover van Little Miss Dynamite eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade en het nummer stond 3 maanden in de hitparade. Brenda Lee, You Can Depend on Me.

Brenda Lee, You Can Depend on Me. James Shepard uit New York was de zanger van The Heartbeats, maar hij begon een eigen band, Shep and the Limelights. En deze eigen compositie eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade, maar even later werd hij vermoord gevonden langs de snelweg en deze moord is nooit opgelost. Shep and the Limelights, Daddy's Home.

Shep and the Limelight, Daddy's Home. Dee Clark was de hitzanger van VJ Records. Na 7 hits op een rij werd dit zijn grootste hit. Het nummer eindigde 2 in Amerika. En hij slaagde er nooit in een nummer 1 hit te scoren. Dee Clark, Raindrops.

Dee Clark, Raindrops. Het was een single van Fats Hunter voor een klein lokaal label in Atlanta. En de Pips namen meteen de cover op voor de nationale markt. En dat hadden ze goed gezien, want het werd een nummer 1 hit in Amerika. Later gingen de Pips verder als Gladys Knight en de Pips. De Pips, Every Beat of My Heart.

0: The Pips, Every Beat of My Heart. Soulzanger Bobby Lewis nam het nummer op voor Beltone Records. Het werd al snel een hit in Philadelphia, Baltimore, New York en Miami. En even later was het de nummer 1 hit in heel Amerika. Bobby Lewis, Tossin' and Turnin'.
1: I couldn't sleep at all.

Bobby Lewis, Tussin en Turnin. Carl Burnett uit Los Angeles noemde zich Little Caesar. Hij was de zanger geweest van de Cubans en de Upfronts. En met zijn nieuwe band had hij precies 8 weken nodig om een nummer 1 hit te realiseren in Amerika. Little Caesar and the Romans. Those oldies but goodies.

Little Caesar and the Romans, those oldies but goodies. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Chris Kenner uit New Orleans nam dit nummer op voor Valiant Records in Los Angeles. En zijn singles deden er meestal weken over om de hitparade te halen, maar het werden wel altijd hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika. Chris Kenner, I Like It Like That.

0: Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, maar ben je bekooi of zoiets?
0: Nee, ik denk
3: hoog ik hoor. Waar
2: was
3: dat van?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off de mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is. Dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg. Maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen. Zoveel huur krijgen we ervoor. Want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor. Maal 12, maal 10. Dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje. 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig. Ja.
2: Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie en betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou, heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht en helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds vuurd hoor, want...
2: Boven is
0: 2 verdiepingen schoonvuur.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika. Dus, ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. hij is zo van die jonge surfpunkbandjes, weet je wel? Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van... voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: dan gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: Daar hou ik van. Ja.
2: Jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij. Trouwens, dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso... ik mag haar wel. Hoe heet zij? Die hoofd...
0: juffrouw. Siska Dresselhuis.
2: Ja.
0: Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar dan las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ik ben op de Oudegracht geboren.
2: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerst koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
2: een hele goede India heb je daar. Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit... En toen zei een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Dat las ik dus, dat die... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50e jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen en ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen, heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ze werden er niet gelukkiger van, maar... Een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo ja. Erg is het, ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Ja. Nou, we zijn... ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of nog niet eens rechts, maar heel
2: conservatief
0: erg...
2: of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Het is heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. Ja. En nooit ook iets hebben.
2: Star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. Ja. En nooit ook iets hebben van, nou ja, oké, jij denkt er anders over.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval. Jezus. Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja. Nou. Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een...

0: een punkwinkeltje, dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ja, ik had toen net mijn oudste, dus ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik gezin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen en uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel, want ik kreeg 100 piek per column. Dat was 400 piek per maand erbij, dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof, ja. Financieel gezien.
1: Ja, en hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was het programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma in Amsterdam. Nee, toen was bij de VARA was dat
1: VARA nog. Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van, nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we gezitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Ze zei, nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma Pas.
0: Ja, daarom.
1: Ja, ja.
0: Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78, volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net
1: een soort
0: als
1: van Jules
0: en zo. En,
1: ja, maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt. Die is helemaal echt.
1: Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers en vooral de dames daarvan, die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen en voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: Waren ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu
0: toch
1: wel anders.
0: Het is toch de wereld... havenstad nummer 1. Dus dat gebeurde natuurlijk... in het maritieme gebeurde had je natuurlijk ook wel... wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè? Dat
1: ik hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en het buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: Het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind dat de Rotterdammers zijn
1: goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Dat zijn, maar goed, dat is dan weer
1: veel meer rouwdouwen.
0: Een vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Het is extreem zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen... dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen... of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen. En hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht... en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig... Dat is echt extreem veranderd de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: en
1: je van centraal loopt naar hier...
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. We hebben de Kluiskade, de Chinezen en zo... Die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee. Nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op, de beste kant van je eigen. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
0: Ja, ja.
1: Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk... waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel... vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet
0: niemand,
1: gek.
0: Niemand kijkt
1: of er nou een mens sluier loopt of dat je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten, ja, in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plotseling, ja. Vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plotseling duikt er elk jaar weer twee op.
1: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld. Dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we. Maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja. Dat
0: werk ik zelf wel, als je een drent jenever geeft, is ook niet echt...
1: Nee, jenever is, ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Ja, als ze een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen. Nee, dus agressief is
0: kun je
1: kun je
0: kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig. Ja. Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje... somber en agressief van, omdat mensen me vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat
0: en dan
1: snap
0: wil ik ze uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. En dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken. Ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus als mensen het dan niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd... Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terug kon naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus... ik hou echt van de natuur en zo. En met kijken, soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Nou, ik kan ook heel goed... ik ben van alle markten thuis, ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: moet je bijna,
1: kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets?
1: Nou, nee, maar...
0: Heb je dat wel eens gedaan? Of zo?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja,
1: het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja, dat is er hard aan bij mij. En vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En dat las ik ook, dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja.
0: En
1: ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rokken hangen. Ja. Ja, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan je moeten toch even wat doen. Ik loop wel even naar de politie. Nou, dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Er was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben zijn tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft, even iemand met hem praat. Maar dan... Ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je,